0: De miste gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teammate Frank Job een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van een huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt, met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Kitty's Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keinsberg. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. En wetenschappers hebben met behulp van de James Webb-telescoop een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. Tijdens verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keinsberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij PRO trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer hartelijk welkom. Tijd voor een hele nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die mooiste muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Allemaal vanuit studio nummer 2, de Hollies, dat was de eerste plaat. Ook een hele mooie plaat, of niet soms de Magic Woman. Dat is de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70, 80. En we doen het allemaal inderdaad vanuit studio 2 met de singeltjes en de LP's. Vanaf de linker draaitafel hadden wij net de Hollies met de Magic Woman Touch. Zullen we snel beginnen? Iedereen klaar? We gaan beginnen. Gelijk met een mooie plaat uit de omgeving Leiden, Zoeterwoude, Dorp, Studio Shoes.

Dat is toch een plaat die iedereen herkent en lekker mee aan het zingen is, mee aan het leggen. Dat mag ook allemaal. De Shoes was dit met een na-na-na. Tijd voor een rustpuntje in het programma. Hier is Elvis Presley.

die heeft iedereen wel herkend of niet soms. Het gouden stemgeluid van Lee Towers hier in het programma met de Love Potion nummer 9. Wat toch heerlijk, hè? Die muziek kriskras door de jaren 1, de jaren 60, 70, 80. Dit komt uit de jaren 80 met Lee Towers met de Love Potion nummer 9, nummertje 9. I'm a train, maar dit is de Free Electric Band, Albert Hammond.

0: Buiten regen.
1: Nou en
0: hier hoor je de leukste muziek voor binnen. De Gouwe Ouwe Show.
1: De Gouwe Ouwe Show.
2: Inderdaad, de Gouwe Ouwe Show met die mooiste muziekjes van toen. Ja. Tijd voor een lekkere medley. The Stars on 45. Oh, dat was een groot succes toen de tijd in de jaren 80. Dit is de Stevie Wonder medley.

hebben, dacht ik, wel alle hits zo'n beetje gehad van Stevie Wonder hier in het project met Stars on 45. Een lekker plaatje of niet zo. Dit is ook een goede deze. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder. En ik dacht, oh, dat is een leuke plaat. Dat is een leuke plaat. Die gaan we nog een keertje draaien. Hier is Donny Hout Tower, This World Today.

mooi plaatje vind ik zo, deze van Donna Hightower. This World Today is a Mess. Ja, tegenwoordig een puinhoop. Zullen we een dansplaatje doen? Kennen we deze nog van Doris D? Doris D met de bindetjes met Dancehall.

Roos die samen met de Pins hier in dit programma met Denzon. En wat gaan we doen? Deze? De Ring van de Urs, Wind and Fire. Oh, die hebben veel hits gemaakt. De Fantasy, The Shining Star, Getaway, The Reasons, September en deze. En hier zijn ze met Love Music.

is eentje van Neugers, Wind en Fire. Maar dat heeft iedereen wel gehoord natuurlijk met I Love Music. Dit is ook mooi, dit. Zo het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met Elton John. Goodbye Yellow Brick Road is hier getiteld.

van Elton John, de man van Daniel, hè, en van Nikita, enzovoort, enzovoort, enzovoort, ja. We gaan naar Spanje toe. De dames van Sorry, I'm a Lady. Ik heb het over Baccarat. Hier zijn ze met de Coetsie Koe. Listen.

0: heb geen idee wat het betekent, maar het klinkt wel lekker, moet ik zeggen. Veel gehoord toen de tijd op Radio Miramico Internationaal. Ik heb het over de damesformatie, de Baccara's. Eentje in het zwart en eentje in het wit. Hè. Toen de tijd met Sorry I'm a Lady, dit was de Gucci Koe.
1: Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

En dat is een mooi of niet, soms deze van Freddy Brick met Überall auf der Welt. Tijd om te gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal, de Nederlandstalige taal. Dat is een hele mooie van Gerard Cox, de man van Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het is 1948, toen was geluk heel gewoon.

1948. Toen was geluk heel gewoon. Ik ga eens even kijken op onze klok. Kan nog makkelijk. Kan nog makkelijk in de Gouden Show. Het eerste gedeelte van de show met Gilbert O'Sullivan. Met No Matter How I Try.

Nobody Howard Twain, wat een grote hit heeft deze man gemaakt. Hè? The Matrimony, Who Was It, Get Down Claire, Nothing Remind. En ook de Doekie Day, ja, dat was toch ook wel een hele aparte plaat of niet soms. Heerlijke muziek, eens even kijken, wat gaan wij doen eigenlijk? Eens even kijken wat we gaan doen. We doen deze van Dilla, kennen we deze nog?

0: Deed de laatste plaat in het eerste gedeelte, de Goldenering met Please Go.
1: Met onze warmte uit jouw speakers. Hou je de kou lekker buiten. De gouden oude show, Johan de Graaf.

alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van het programma. Maar wel een mooie plaat, of niet? Soms ter afsluiting van het gedeelte. De Summer Nights van Mary and the Faithful. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse county Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de M9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Earth in the Fire met de 7th Avenue. Dit is ook mooi, dit is prachtig. Hier zijn de Beatles.

dat blijft toch tijdloos of niet? Soms deze van de Beatles met The Magical Mystery Tour. En langzaam gaan ze er vandoor. Ja, het is altijd leuk om die singeltjes te verzamelen van de Beatles. Zijn er zoveel? Ja, het stapel wordt steeds groter, moet ik zeggen, hier in het archief van de Gouden Oude Show. Hier beneden in de kelder, de grote kelder. Waar alle singeltjes en LP's en allerlei andere accessoires netjes staan opgestapeld in grote rekken. Verder met de muziek in het tweede gedeelte van de show. Met Earth, Wind en...

is en Love Goes On van de Earth, Wind and Fire. Wat ook zo'n goeie van hun is, is natuurlijk die fantasy. Hè? Doen we wel een andere keer. Dus zoals ik al zei, de muziek, kriskast, doen we elkaar heen. Wat dacht je van dit jaar? 1968.

0: al je jeugdherinneringen gewoon vandaag gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

van de Red Suit. Daar, dat was er een van Dave Berry van 1971. Daar gaan we naartoe. De Suite en met de Little Willie, de Blockbuster, de Hellraiser enzovoort enzovoort. Dit was ook een goeie. Hier zijn ze met Coco.

war een zeer schöne deutsche Schallplatte, oder nicht? Ach, ich bin verliebt in die Liebe. Dat was een van Chris Roberts. Dan gaan we over show met de muziek. Chris Kastomkarine, Chris Kastomkarine. Moet het wel goed zeggen. Ja, je kan geen koffie drinken en de titels afronden. Dat kan niet. Hier is de formatie Wings.

formatie Wings en met Paul McCartney. Maar ja, dat weet iedereen natuurlijk wel. En Paul McCartney met Wings staat ook hier vermeld in de titel. Maar het is officieel gewoon Wings met Mrs. Vanderbilt. 1968, terug in de tijd met Petula Clark.

Die van Chipstone en Dibbins. Ja, je verzint het niet, hè? Chipstone en Dibbins. Even kijken op de klok. Altijd even goed in de gaten houden, anders zitten we alweer aan de tijd. Maar ach, nog tijd zat. Hier is Joe Dolan.

You're such a good looking woman. Opname van Joe Dolan. Kennen we deze nog? Die hoort niet zo vaak meer op de radio. En daarom is die gouden oude show ervoor om die mooiste hits te laten horen van toen. Zoals deze, en hier is Pussycat.

mooie of niet soms van de formatie The Beach Boys met Tyrus. Tyrus in de morning, tijd voor een lekkere disco knalplaat. Hebben we nog niet gedaan, de hoogste tijd ervoor. Hier is Gloria Gaynor.

gelijk maar een grote maxi-sequel er tegenaan geknald, of niet, met deze. Dit is een heerlijke plaat van Gloria Gaynor in het programma. Oh, ze stopt er denk ik mee. Nou, dat is ook mooi. Zo. Nou, ze denkt ook, na 6 minuten is het genoeg geweest. 6:20 bijna alweer. Ja, staat op de maxi-single, zie ik staan. Ja, ze stopt er ook gelijk mee. Wij ook bijna. Mijn heer is Ferrari nog eventjes met A Sunny Day.

0: een mooie tot besluit. Dat was er een keer van Smokey met If You Think You Know How To Love Me. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 10 uur. En we begonnen met de Kinks, Mr. Pleasant.

Ja, Starship met Nothing Gonna Stop Us Now. En dat slaat onder andere op de sterkere DAB-zender ERP 1,3 kilowatt afgelopen donderdagmorgen geïnstalleerd. Dus heel veel nieuwe DAB-luisteraars erbij. Mocht je luisteren via middengolf of via internet, probeert je dan ook eens DAB+. En een goede middag voor al die DRB Plus luisteraars, middengolf luisteraars, online en ook Jannie Hardes, Guus Bruin, Sander Lindenburg, John van Wijngaarden en Johannes de Boer.

Het goede doel met als zanger Henk Westbroek. O, was ik maar een gijzelaar, nooit gedraaid door Fee Maat. Want die vond de tekst te gewaagd. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Als u voor het eerst luistert via DAB+, stuur dan even een berichtje en een ontvangstrapportje. Ook naar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dat moest even op deze maandagmiddag. Wild Cherry met Plated Funky Music. En Annelies kwam net binnen met de maandagmiddaglunch. Dankjewel Annelies. En iedereen die luistert, een smakelijk eten.

Ja, Julian Clerc met This Melody. En ik wilde nog even praten over DAB+. Zowel bij middengolf als FM kan er maar één radiostation op de zender. Bij DAB is dat anders. Er kunnen 12 tot 18 stations op één DAB-zender. En hier in Emmeloord zitten er 5 op: Hot Radio Classics, Urk FM, Starlight Urk, Radio Noordoostpolder en wij, Radio Emmeloord. En dat gaat gezamenlijk en gezellig.

was het eerste nummer wat ik ooit hoorde van de Beatles. En ik vond het in het begin maar niks. En nu vind ik het mooi. Ik had geen idee dat het een hele Beatle-rage zou worden. En dit was natuurlijk Please, Please Me. En hier is Elke, even kijken, Elkie Blok, Books.

Ja, mooi nummer van Boudewijn de Groot. Het was ook een mooie videoclip met een hele parade met Boudewijn voorop. En allemaal geschreven door Lennart Nijg natuurlijk in 67. Ik zie u graag terug na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, ik ben weer net op tijd. Dat heb je als je een beetje ADHD hebt, hè, zo heet dat geloof ik. Of heeft dat, of spastisch of autistisch. Wat even, goedemiddag. Welkom bij mijn tweede uur.

Never Again van Agneta Falskok en Thomas Red. Die laatste die ken ik niet helaas. En we dachten, dit is even tijd voor een plaat van 60, 70 jaar geleden. Toen was iedereen gek van de twist. En hier is Judy. MUZIEK

Alweer 30 jaar geleden werd dit nummer door Ferry Maat op Radio 2 tot hit gedraaid. En dat was natuurlijk Guus Meeuwers met Het is een nacht. En vanuit deze studio in Emmeloord een hele goede middag voor Mark Bodegraven, Dickie Denkes, Daniel van Dalen, Ramon Heestermans en Co Kwaak.

Magdalene Martin met Move Closer. En binnenkort bestaan we 10 jaar en dan wordt u allemaal uitgenodigd. En dat is in september, waarschijnlijk de eerste zaterdag van de maand. We hopen te kunnen uitzenden vanaf een boot en de hele dag van 7 tot 7. Maar we zijn ermee bezig en we kijken of het lukt.

Ja, James Last met Happy Luxemburg. Ik weet niet of je dat bewust heeft gedaan met die titel, maar dat werd de begintune van de Duitsstalige Radio Luxemburg uitzendingen op de 208 smiddags van 1 tot 's avonds 7. Later is dat helemaal uitgebreid tot 24 uur per dag. Maar elke middag om 1 uur na de Nederlandstalige uitzendingen hoorde ik deze tune.

Ja, ze kwamen in 62 ineens in de Billboard Hot 100 uit Amerika met Sherry. Het waren natuurlijk de Four Seasons met Frankie Valli met Hang On. En hier Joe Cocker. MUZIEK

weer zo'n lekkere schuifelplaat. De Commodores met Night Shift. En ik hoorde ineens op Veronica in het programma van Tony Vos een plaatje om 12:30. Elke dag 12:30. Ja, ze waren geen plugstation, maar ze deden het wel. Brandend Zand van Anneke Grelo. Hier heb ik een ander nummer van haar.

Ja, Get Yourself Together, Long Tall Ernie en de Shakers. En dat was het weer voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music
3: Memory. Go, go! Mark Bodegraven.

Ja, uit het zuiden van Nederland kwam deze groep natuurlijk. De groep Pussycat Vrienden. Dat was de eerste die we draaiden in het programma. Wet Day in September. Het was een wat minder grote hit voor deze formatie. Maar best wel een leuk plaatje, hè? Maar zo met die Spaanse klanken erin. Ja, de liedzangeres Toni Willé, want zo is haar naam, die is alweer over de 70. Ja, ook onze idolenvrienden worden wat ouder. Ook net als dit programma bij Radio Emeloord. Het is een wat ouder programma aan het worden, ja. De tijd tikt verder en verder natuurlijk. Maar goed, we maken het maar het beste ervan in dit uur. De tweede is uit de groep van de groep Kokomo. A little bit further. Dat is de titel. A little bit further.

was dit oud, vrienden. Uit het grijze hitverleden van Radio Emmeloord was dit Fik Dana. En Bring a Little Bit Sunshine. Maar ja, we dachten hier zo toen we het programma samenstelden van, nou, we draaien Pussycat met Wet Day in september. Doen we er wat anders tegenaan. Ja, we zijn with you 24 uur per dag, 7 dagen in de week kun je Radio Emmeloord beluisteren natuurlijk. Via de website natuurlijk en ook via de diverse apps zoals TuneIn. Dan kun je ons in high quality overal beluisteren in de wereld. En dit zijn de OJ's, vrienden. And put your hands together.

I said, we

Old, Elton John was dat met I'm Still Standing, zo'n heerlijke klassiek uit de jaren 80. Volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Schotland. Ik heb het over de groep Wet, Wet, Wet, Wet. En die grote van ze, Love Is All Around. Even over hoe de naam ontstaan is van deze groep, dat is best wel even interessant. De formatie kwam uit de jaren 80. En in de jaren 80 waren er wat groepjes die dubbele namen hadden, zoals Duran, Duran en Talk, Talk. Toen dachten hun bij zichzelf, weet je wat wij doen? We gaan een naam kiezen die opvalt. En die naam is drie keer Wet, Wet, Wet. Vandaar dus tot de opname die we nu gaan draaien. Getiteld is groepje Wet, Wet, Wet. En nogmaals, Love Is All Around. Hier op Radio Emmeloord. Het programma Music Memory.

dat draaien we natuurlijk bij Radio Emmeloord. De wat minder bekende tracks, zoals deze van de Beach Boys. Dat was getiteld Be True to Your School. Trouw aan je school zijn. Nou, zou natuurlijk kunnen. We zijn toe aan... Ja, een beetje country in het programma. De alarmschijf uit 1970. Lynn Anderson en haar Rose Garden.

de Sweetest Hangover van Diana Ross. Ze had het niet zo goed meer in de hitparades, want dit was halverwege de jaren 70. Het bereikte niet meer de hoogste per regio. De plek 23 was de hoogste notering voor deze plaats. Maar best wel eens de moeite voorbij te laten komen in het programma Music Memories. En nu even uit de beginperiode van Stevie Wonder. Zijn You Are The Sunshine Of My Life.

Ja, Shania Twain, country zangeres uit Canada. Hij heeft best wel een zware jeugd gehad. Haar ouders scheiden toen ze 2 jaar was. Maar ze verloor haar ouders en althans haar moeder en stiefvader bij een auto-ongeluk. Toen was ze 22 jaar oud. Toen heeft ze de familie bij elkaar gehaald. Heeft een huis gekocht. En nu heeft haar jongere zusjes en jongere broers geheel zelf opgevoed. Nou, chapeau dame, absoluut. We gaan weer even een blik werpen in de grijze hitarchieven hier van Radio Emmeloord. We gaan terug naar de jaren 60 toe. De groep heet Herman Hermit. Cool.

wat is dat toch heel erg lekker en eenvoudig. Muziek van Carly Simon hier bij Radio Avalon. Getiteld Why? Ja, Why? Waarom draaien we hem? Omdat hij heel leuk is. En er werd er gevraagd, draai hem nog eens een keer. Ik zeg, dat zal ik voor je doen. En over dames gesproken, dat is er ook nog weer een. Die we hebben uitgenodigd in het programma. Madonna! En ze kleedt zich aan, hoor. Althans, zij. Dress you up.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

toen was het nog een plastic rietje waar je aan mocht sabbelen. Dat was Johnny Lai natuurlijk met die groot hit van hem, Sofietje. Andere hits heeft hij ook gehaald, zoals Het Gebeurde in Dallas. Maar dit was toch wel de allergrootste hit. Dus maar

uit de vroege jaren 60. Leslie Gore was dat. En het was Sunshine, Lollipops en Rainbows. Zonneschijn, regen, maar wel een lekkere lolly. Vrienden, het laatste gedeelte van het programma zit erop. Althans, we gaan er nog één draaien voor nieuws en weer. Dat is Michael Jackson van het album Off the Wall.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haan zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. You get a positive charge here on Radio Emmeloord.

Ja, een Nederlands product natuurlijk van niemand anders dan George Baker Selection. En een track die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En daarom heb je ook Radio Emmeloord aanstaan. Het liedje heette Maria, maar dat had je al lang meegekregen natuurlijk. Uurtje volop hier met het programma Music Memories. Dus ga er maar weer aanstaan, want we hebben een grote variatie hier vandaag weer dus even voor je uitgezocht. De tweede is van Kid Creole samen met zijn Coconuts. Straks ook nog muziek van de Thunderclap Newman en Julie Driscoll. Ja, dat is een helemaal een bijzondere opname natuurlijk. Maar dat zit wat verderop in het programma ingepland. Nu eerst dus de stoel.

60's Gold uit de vroege jaren 60. Muziek van de Small Faces. Shalala, lalala. Ze waren samen met The Who eigenlijk de vertolkers van de muziekstroom The Mod. Ja, echt waar. Zo heette dat in Engeland, The Mod-stroom. Nu eventjes een one-hit wonder van de Boomtown Rats. Althans, in de lage landen was dit de enige grote hit, zoals we dat mogen noemen. I Don't Like a Mondays.

bent mijn alles. You are my everything. General samen met Marvin Gaye. Dat is een heerlijke ballad. Ik heb je al voorgesteld hier bij Radio Emmeloord om eens een keer een dag lang ballad en dat soort muziek te draaien. Maar ja, dat is wel een heel erge muziekstijl die weer niet echt op de dag past, maar weer in de avond. Ja, ja. Ja, romantische muziek. Ja, dat past weer een beetje in de avond of op de zondag of zo, ja. Maar hou het maar weer een beetje uptempo uit de 60s. De Funda Club Newman.

0: Clemens Live van Sheila E. Dat had ook een klein beetje. Dat had een relatie nog met The Beautiful Girl. Zijn naam schiet even niet te binnen. Oh, dit is erg, vrienden. Dat komt dus op het tegenwoordig.
1: Van vroeger. De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
0: Ja, er zou iets moeten komen. Nou, dit gaat niet goed, vrienden. Dit gaat niet goed. We gaan hem even opnieuw opstarten. Elvis Presley is dat.

oude opname van Elvis Presley. I'm all shook up. Ik wilde dus even het verhaal vertellen van Sheila E. dat ze dus een Clubbers live had met Prince. En op die naam kon ik niet zo snel komen. En ze had dus na Clubbers live nog een andere hit. Ja, dat was The Bell of St. Mark. En in 1985 had ze nog de laatste hit. Althans, hier in de Lage Landen zullen we dat maar zeggen. A Love Bizarre. Straks hebben we de oude alarmschijf voor je. We hebben nog Julie Driscoll. Dat had ik aan het begin van het programma ook al verteld. Maar eerst de status quo. Ofwel de quo, zo werd het ook wel eens genoemd. The Picture of Magic Man.

0: Een jaren 80 klassieke vrienden van Alison Moyet. Love Resurrection. Straks dus nog Julie Driscoll. Maar eerst gaan we toe naar onze oude alarmschijf. Music. Memories.
1: Go, go! Mark Bodegraven.

bijzondere opname uit de 60s. Vrienden Julie Driscoll deed dat samen met Brian Auger en de band Trinity. This Wheel is on Fire. En dat was ook een one-hit wonder natuurlijk. Vrienden, je kunt reageren natuurlijk bij Radio Emmeloord via de website van ons, radioemmeloord.nl. Kun je even een mailtje sturen. Er staat ook een telefoonnummer. Kun je even bellen. Alle reacties zijn natuurlijk van harte welkom. En over One Hit Wonders gesproken. Dit is er ook eens eentje van Nederlandse bodem, de band Tambourine. And High Under the Moon.

Heren Joe Eakin en Jerry Rafferty formeerden de band Steelers Wheel. Hadden al in het begin van de jaren 70 vele grote hits. En dit was er een van de stars natuurlijk. Nu muziek van de Dells. Een beetje vergeten song. I Can Sing a Rainbow.

0: Een beetje rock and roll nog zo op het einde van het programma Music Memories. The Stories in Your Eyes, dat was muziek van de Moody Blues. We gaan richting van het nieuws en weer.
1: 24 uur per dag, de beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Je weet dat we zijn er dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken. En ook te beluisteren via de DAB+ en via de AM 747 op de dag tot aan 7 uur. En via streaming audio via de website en andere dingen.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Hij is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Almazáis. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier in Zeemeerberg. Met de gouden oude show, met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit Studio 2, met ondergetekende Johan de Graaf. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En toen, dan roep ik altijd bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een satellietschijf, een sureshot, een lieveling of een hitmaker. We weten het nog niet, dat doen we verderop in de show. Dan zoeken we even een mooie plaat op ter herinnering aan de zeezenders. Waar begonnen we nou mee? Een heerlijke plaat uit het jaar 1979, toen de tijd opnieuw uitgebracht met Jan en Dien en The Surfer City. Zo, dan heb ik alle mededelingen gehad en dan gaan we lekker beginnen aan het programma. Waarom ook niet? Laten we maar beginnen met de muziekjes, de heerlijke muziekjes, met de George Baker Selection.

De Tours, de Baker en Selection, wat een hits hebben deze formatie toch al mogen gehad. Of niet, soms met Sing a Song of Love. Ja, over hits gesproken en de grote formaties, dan is dit er zeker eentje. Terwijl de koffie wordt gebracht in de studio, oh, dat is lekker altijd, moet ik zeggen. Dat doen wij mooi van Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

Fantasy vind ik ook zo'n goede plaat, moet ik zeggen. Maar dit doet er zeker niet ten onder. Sing a song. Dat was er eentje van The Earth, The Wind and The Fire. Oh, Franse muziek op de radio. Heerlijke zomerse muziek. Dat ook natuurlijk wel. Hier is Sheik met Tu sais, je t'aime, you know, I love you.

De formatie Ast, oftewel de Music in the Air. Tijd voor een snelle plaat, Hier is de Music Line. Een oude hitmaker van Mi Amigo met de Motorman.

0: Dit is de plek waar je de hits hoort. Waar je de hits hoort.
1: Ja, je hoort wel de oude hits en niet de nieuwe hits. Want dat doen we niet. Daar doen we niet aan mee. De dame van Love hier in de show. Hier is José met haar wel Follow Him.

0: Is het leuk of niet, soms deze Ringo Zee met allemaal follow him. Ja, en de Zee's en de liefhebbers, die zingen natuurlijk altijd een andere tekst. Van Mark Jacobs, Mia en Mico. Dat was toen de tijd een jingeltje gemaakt op dit melodietje van José met allemaal follow him.
1: 1964.
0: 1964, terug in de tijd met een hele mooie plaat van de Beatles met I Feel Fine.

0: toch een mooi of niet? Soms deze van de Beatles, inderdaad. Maar daar is heel fijn. Zullen we er nog eentje doen uit die mooie jaren van popmuziek? 1964 weer.
1: 1964.
0: Tom Collins roept het gewoon voor ons om, hè. Gary en de Pacemakers.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek!
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

0: dat blijft toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van Wietse met de Berg, Have You Been. Och, dames en heren, tijd voor een oude alarmschijf van Radio Veronica.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica-poos?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
3: In 1974.

0: was toen de tijd een alarmschijf op Radio Veronica op 6 juli van het jaar 1974. In de top 40, de hoogste plaats toen de tijd bereikt, was nummertje 14. Terug in de tijd met ZZ en de Maskers.
1: La Compassa.

bekend als een instrumentale hit van ZZ en Damascus La Comparasa was dit. Leuk om dit nog eens een keertje te beluisteren. Een instrumentale hit hier in de Gouden Oudersen. Dank u, dank u. Applaus daarvoor. Applaus daarvoor. Hier is Dawn met I'm Gonna Get Out.

heerlijke gouden oude hit, of niet, soms niet zo'n grote hit. Het heeft eigenlijk niks gedaan in Nederland, maar in Amerika was het een grote hit met Tony Orlando. Met Don Stepping Out, I'm Gonna Boogie Tonight. In die gouden oude show muziek van ABBA, van die mooie LP Arrival. Hier zijn ze met Happy Hawaii.

0: van die LP met die helikopter op de voorhoes. Wat een geweldige LP is dat toen de tijd toch. Gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. Ik moet wel goed zeggen, gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. In de grote discotheek van de Gouden Oude Show. Dat was even ABBA met Happy Hawaii.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.

mooi uit 1974 alweer. Roberta Fleck met Feel Like Making a Love. Dan gaan we houden zo met de mooiste hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is er even Jigsaw.

Dat is een grammofoonplaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio, of niet soms. Eentje van Jigsaw met You're Not The Only Girl. Dat is alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Zo snel gaat dat, mijn dames en heren. En voordat je het weet, is het alweer tijd. Ja, tijd om ervoor door te gaan. Nee, nog niet, nog niet, nog niet. Hierna nog 60 minuten lang de heerlijke muziek is van toen. Dit is ook zo mooi. Hier is Albert Hammond.

En dat was de laatste, het eerste gedeelte van het programma Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show en het allemaal van de ondergetekende Jon de Graaf vanuit Studio 2.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Schlossberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. Een mooie plaat om mee te beginnen, of niet zoals deze van Elvis Presley met Return, Return. Dus en het tweede gedeelte met heel veel mooie muziek is nog steeds uit de vervlogen jaren van de popmuziek zoals deze. Hoor je ook niet meer zo vaak, hè? Maar ja, wel bij ons natuurlijk. Ik heb het over Lee Towers.

luisteren. Een heel kort nummertje van Litouwers. Nog geen 2,5 minuut, maar wel leuk of niet. Want Bless You. 1968 in de show met David McWilliams.

Het zijn hele korte plaatjes. Hè? Maar ja, dan kan je er veel meer draaien, of niet? Soms David McWilliams met de D's. De D's of Pearly Spencer. Hier zijn de Marbles.

0: Ik vind het mooi, ik vind het prachtig. The Marbles met Only One Woman.
1: 1967.
0: Ook uit het jaar 1967. Wat een mooie hits toen de tijd in dat vervlogen jaar van de popmuziek 67. Ik heb het over Deborah Child met The Rain and the Tears.

0: jeugdherinneringen. Gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

0: gouden oude muziek hier in het programma. Mooi is deze van Dancing in the Street van Martha en de Vandellas.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Disco knolplaat van de bovenste beste plank. The Heaven Must Be Missing an Angel in the Navy. Ach, dat weet iedereen het al. Ik heb het over Tavares met In Hollywood.

ik blijf dat een leuke plaats vinden, of niet, soms deze van The Village People hier in de show. Getiteld in Hollywood, we gaan naar het jaar 1978, dames en heren. Nou, deze mensen gaan al lang mee, of niet soms. Het was wel niet zo'n grote hit, moet ik zeggen, in Nederland, maar is toch wel uitstekend, uitstekend en goed, of niet soms. Ik heb het over de Rolling Stones, hier zijn ze met I'm Gonna Miss You.

0: de Blue Diamonds hier in de show hadden hem ook gemaakt, hè, met That'll Be The Day. Maar dit was er eentje van die Everly Brothers, ook met That'll Be The Day.
1: 1965.
0: Zo kan je maar weer verwarrend zijn, of niet? Soms 1965, hier is Petula Clark.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

een van de twee dames uit Spanje, inderdaad. Bakkera was dit met Darling. Tijd voor een beetje herrie. Mag ook wel eens een keertje in het programma. Hier is Boston met More Than a Feeling.

wat herrie in de show. Dat zijn we helemaal niet gewend van de Graaf. Dus we gaan wat rustiger aan doen gelijk met deze van The Crusaders. Oh, wat was een mooie hit toen de tijd. 1979 met de Street Life.

0: blijft toch een hele mooie, of niet? Soms deze van de Crusaders 1979 met de Street Life.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Disco Time, deze plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Mi Amigo Internationaal. Als de tender even niet mocht komen, want er was een gevaar van de justitie, dus dan bleef de boot even weg. Een soort codeplaat was dit. Ik heb het over Billy Ocean met de Red Light Spells Danger.

Dat is een video met de Red speels. Deze is bijna alweer gebeurd in die gouden oude show. Kennen we deze nog? De MacDuff Dimension met The Chinese Man.

met Duff Dimension kennen we ook van die andere hitsingle, P.S. I Love You. En dit kwam daarna. Wat een leuk plaatje of niet soms. Dit zijn die men. Tijd voor Duitse muziek hier in de show. Zien u om beter om te inmergen wie de Sonntags.

toch mooie muziek, of niet? Soms deze van de Beach Boys is alweer de ene laatste plaat in de show, in die gouden oude show. En dit is de laatste. We gaan naar San Francisco met The Flowerpot Man.

was dan de laatste in de Gouden Oude Show, de aflevering voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. De Flower Pot Man, Let's Go to San Francisco was de laatste gramofoonplaat. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Goedenavond.
8: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
10: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Van 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.